Dag. Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Dag.
2: Dag.
1: Dag.
2: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Nou, goedemorgen luisteraars, dit wordt alweer deel 6 in de serie over de artiesten die een plaatsje kregen in de Country Music Hall of Fame. We waren gevorderd tot 2006. In dat jaar werd Sonny James er opgenomen en dat werd tijd. Hij zou er nog 10 jaar van kunnen genieten, want in februari 2016 overleed hij op 87-jarige leeftijd. Ik nam van hem A Mile and a Quarter over een ontsnapping van 3 mannen van Alcatraz, 11 juni 1962. Maar tot op de dag van vandaag is het niet zeker of ze zijn ontsnapt of verdronken. Sonny schreef en zong het lied dezelfde maand nog.

Ook nog in 2006, George Strait, geboren in 1952 en nog onder ons. Hij was nog maar 30 jaar actief, weinig voor een Hall of Fame ster. Ik nam van hem If I Know Me. En in 2007, Ralph Emery, radio- en tv-persoonlijkheid en bekende discjockey, die een enkele keer het zingen niet kon laten. Maar zingen, I'll Take Good Care of Your Baby, is een gesproken answer song op het veel aardige liedje van Bobby V. En Vince Gill, en die kon en kan weer geweldig zingen. Hij werd 12 april 1957 geboren en maakte zowel country als bluegrass. Give me half a chance.

Nog één in 2007, Mel Tillis. Hij zou 19 november 2017 overlijden op 85-jarige leeftijd. En ook heel wat aardige liedjes schrijven, zoals Goodbye Wheeling. Ja, weer eentje over wie ik toch nodig is een special zou moeten maken. 2008, Tom T. Hall, zonder Dixie. Die hadden ze toch samen moeten doen. Groot artiest van de buitencategorie. Hij zou 20 augustus 2021 overlijden en was toen 85. Ik liet te vertellen over de 19-jarige Little Lady Preacher, die elke week voor de radio sprak. Als daar is. Bij de liedjes van Tom T. denk je altijd dat ze echt waar zijn gebeurd. Maar het was een goed jaar, want ook Emmylou Harris werd aangenomen. Wat kan die mooi zingen. U mag het niet aan mijn vrouw vertellen, maar in stilte ben ik een klein beetje verliefd op haar. En dat is al jaren zo. Het werd Timberline van The Ballad of Sally Rose.

Nog twee in 2008. De Staedtler Brothers, weer zo'n geweldig stel. Zij het geen echte broers. Dat Carry Me Back was toch een geweldig nummer ook. In de Class of 57 zouden we horen wat er allemaal van ze terechtgekomen was. Ik zou ze eigenlijk allebei moeten draaien. Hetzelfde jaar, de oude Ernest Stoneman, die was al 40 jaar dood. Hij vertelde het spannende verhaal over die Old Maids en de Burglar. Die kwam in 1928. En weer een jaar later, Roy Clark, zanger en comediant. Die verdiende toch ook wel een plaatsje. Het werd Hello Broken Hearts.

En zoals wel verwacht waren er nog twee in 2009. Eerst Barbara Mandrell, die tegenwoordig 77 is. Haar eerste plaatje maakte ze toen ze 17 was en haar laatste in 1997. Ik koos van haar de Midnight Oil. Dat is waarschijnlijk de olie die midden in de nacht in Cuba binnengesmokkeld wordt. Ik sta er helemaal achter. En Charlie McCoy, bekend van zijn mondharmonica. Hij speelde 37 LP's vol, niet te geloven. And Today I Started Loving You Again. Al vind ik hem van Henk Locking of Emmylou Harris mooier. En in 2010 Jimmy Dean, die op 13 juni van dat jaar op 82-jarige leeftijd zou overlijden. Hij kon behoorlijk plat praten, maar ook heel netjes, zoals in Have You Ever Been Lonely. She's

Drie die er in 2010 bij kwamen in de Country Music Hall of Fame. Ferlin Husky, 17 maart 2011 overleden, 85 jaar oud. In 1949 maakte hij als zijn eerste bij Cross-Eyed Girl from the Ozarks. Is 10 jaar jonger, een meisje dat scheel kijkt. Billy Sherrill werd dit jaar ook onderscheiden. Hij heeft heel veel mooie liedjes geschreven en zelf ook een paar op de plaat gezet, maar die waren toch onder de maat. En dan was Don Williams heel wat beter. Hij was 78 toen hij in 2017 overleed. Ik nam een minder bekende van hem, Years From Now. In 2011 songwriter en producer Bobby Braddock, maar ook Reba McEntire, geboren 28 maart 1955. Zij was wat koortsig, dus ging ze naar de dokter en zei, "Is the fever."

Nog één die in 2011 werd toegelaten. Gene Shepard, overleden 25 september 2016, 82 jaar oud. Eerst was ze getrouwd met een zekere Freddy, maar toen was ze nog maar 17 en ze mocht niks van hem. En daarna trouwde ze met Hoxha Hawkins, maar die verongelukte. Haar volgende man was een politieagent, maar die was alcoholist. En uiteindelijk trouwde ze met Benny Birchfield, die met de Osborne Brothers toerde. Ze zong Slipping Away. In 2012, Garth Brooks, die me vaak te schreeuwerig is, geboren 7 februari 1962. Hij zong vrij netjes Face to Face. En de blinde pianist Harkus Robbins. Floyd Kramer hadden ze al, dus konden ze onder hem ook niet uit. Almost Persuaded, dat speelde hij ook bij de hitversie van David Houston. En nu alleen dus. En in 2012 ook nog Connie Smith, geboren 14 augustus 1941. En zij komt nog met Runaway Little Tears. En daar stop ik dan stiekem die klas van 57 achteraan. Wordt vervolgd, jazeker. En tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Leuke zangeres was dat wel, hè? Brigitte Bardot heet ze en ze overleed 28 december vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Ze speelde in tal van films, maar ze had ook zangeres kunnen worden. Het liedje heet Sidonie. En het onderwerp van dit uur is een beetje Frans, maar we doen er toch eerst nog eentje die wel twee beetjes Frans sprak.

Marie Laforêt speelde ook in tal van films, maar zij was vooral zangeres en schrijfster. Zij overleed in 2019 en was toen 80. Ik mag haar graag horen en nam eentje van haar bekendste liedjes. Anton, Ivan, Boris, Rebecca, Paula, Johanna en moi. En we hoorden het, er is er eentje te veel. Niet echt country, maar het lijkt er wel op. Nog één van mijn favorieten, Henk Loughlin met Toujours Moi. Maar hij beperkt zich tot een paar woorden Frans. De opname is van 1960, Floyd Kramer tokkelde op de piano en Cindy Walker had het voor me geschreven. En natuurlijk heb ik er ook een kindje van Lucille Starr genomen, Colinda. Ik nam de vrolijke Cajun-versie en niet de hitversie met het kinderkoor. Dit was nog een lastige keus trouwens.

Mathieu Leclerc zong ook af en toe in het Frans en ik had keus genoeg. Het werd Guitare et Tambourin. Ze werd geboren in het Engelse graafschap Surrey. Haar vader was een Engelsman en haar moeder kwam uit Wales. Dus geen Franse roots. Ze is intussen bijna 94. En Willie Nelson heeft ook één liedje met een Franse titel. Où es-tu mon amour? Maar hij durfde het niet aan om daarbij te gaan zingen. De opname is van eind 97. Maar Kiane Tanguay zong als Canadese weer net zo gemakkelijk Engels als Frans. Ik nam van haar het vrolijke Vivre avec celui qu'on aime.

Emily Harris zingt ook één regel Frans, plus dan het woord mademoiselle, c'est la vie. Zoals de old folks zeggen, 10 augustus 76. Het heet trouwens ook wel You Never Can Tell. En Django Reinhardt zong Darling, Je Vous Aime Beaucoup. En Patti Pace nam het in 1959 van hem over. Ik ga het voorkeur aan Patti. Hij was in 1935 geschreven door Anna Sosenko. En de Drybrands Fire Squad riep in juni 1985 adieu. Cold weather. En ik riep met ze mee. Het waren waarschijnlijk Ron Thomason, Mary Jo Leeds, Dave Edmondson, John Heisey en Dick Irwin.

Bonnie Dobson werd in 1940 in Toronto geboren, dus kostte het haar ook geen moeite, hoewel ze vrijwel altijd in het Engels zong. Vive la Canadienne. De hele jaren 60 toerde ze door de USA en in 69 emigreerde ze naar Engeland. En Daryl McCall kwam uit Ohio en had niks met Frankrijk, België of Canada, maar noemde echtgenote Mona wel Siri. Of hij had het tegen een ander, ja, dat weet ik ook niet, dan moet ik toch nog een keertje goed luisteren. Folkgroep The Highwaymen zong een chanson de chagrin, een lied van verdriet. Maar als ze dat niet hadden gezongen, hadden we het wel herkend als plezier d'amour. De LP 62 heet Hootenanny with The Highwaymen. En ze waren het echt, wat ook onder andere Michael staat erop.

Kate en Mechanical kwamen ook uit Canada. Dus was het voor hen ook geen kunst. Cheminot à la vie. Lopend naar de stad. De cd heet Entre la jeunesse et la sagesse. Oh, daar bevinden de meesten van ons zich. Toch? Mason Williams bracht La Chanson de Claudine. Zijn LP Classical Cass is van 87. En daar had hij onder meer een cello, een trombone, een saxofoon en een hobo voor ingehuurd. Hij werd geboren in Texas en woont tegenwoordig in Oregon. 24 augustus werd hij 88. De Bluegrass Diamonds bevonden zich dans un rayon de lune. Maar ze komen uit Frankrijk. Franse groepen had ik voor een volgend programma willen bewaren. Maar ik vond deze toch zo goed dat ik ze er maar bij heb gestopt.

Theo Laurens is een Amerikaan die af en toe knipoogt naar Marianne, want hij maakt al de cd's Sauce Piquant, Plus de Sauce en Chérie. En van die laatste hoorde u de titelsong. Maar hij woont er wel in Texas, hij is geboren in Frankrijk. De Major Dundy Band komt uit Nederland en sinds 1813 hebben wij niks meer met Frankrijk. Toch heet hun chanson, ik bedoel hun lied, Adieu Chérie. Op drie na alle songs op de cd, de Marystone Sessions, werden geschreven door Dick van Altena. Ook deze. En de C in de naam van Jimmy C. Newman betekent volgens de een country en volgens de ander Cajun. Aha, dan is Va dormir avec les chiens snel verklaard. Wij gaan trouwens niet met de honden, maar met de kippen op stok. De opname is uit 1983.

Ja, achteraf gezien is het wel een zootje geworden dit uur. Want nu kwam er weer een Duitser, Freddie Quinn, die door onze technicus Wijnand Piet Huizeling tot countryzanger is bevorderd. En terecht. In het Frans, Seul au monde, alleen op de wereld. Dat had hij bij Hector Malo gelezen. Ik heb Harry Belafonte nog met Haiti Chérie. En wat erna zit, weet ik niet meer hoe het heet, maar het zijn Carl Story en zijn mannen. Tot straks bij een uurtje Bluegrass.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Colorado Sunset door de band The New Ratio Gathering. Ja, dat is een vergissing, want het blijkt helemaal niet de naam van de band te zijn, maar van een project opgezet door Tim Graves, een verzameling van dobro-spelers. En in dit nummer gaat het om Rex Wiseman. En dit wordt deel 4 van de serie met muziek van artiesten en groepen die het nieuw in de naam hebben. Dus mogen ze toch meedoen.

De band New Reveille heeft wel een heel moderne opvatting van bluegrass. Sandy Rowe kwam van hun cd The Keep. Ze komen uit Raleigh, North Carolina en het is hun enige tot nu toe. En dan komen de New Rivers. Eerst New River Bluegrass, die in 1982 een LP zonder titel maakte. En daarnaast nog vier. U hoorde ze met Springtime in de Ozarks. De namen Debbie DeWitt, hey, Bob DeWitt, Glenn Cash, Bill Cash, Junior Stubbs, Silas Johnson, Dwayne Moody en Art Bell. Een heel andere New River Bluegrass bracht In the Shadow of the Mill van hun cd There Was a Time. En dit waren Michael Johnson, Andy Smith, Barry Long, Michael Mullins, Chuck Price en Dwayne Brown. En ze zijn een generatie later actief.

Alex Campbell en de New River Boys brachten Travel On, titelsong van een LP uit 1965. Alex Campbell gitaar, Ola Bell Reed, banjo, want die deed altijd met hem mee. Ted Lundy, ook banjo. John Jackson, fiddle. Deacon Brimfield, dobro en Earl Wallace, bas. En Alex en Ola Bell zongen. De New River Gospel is weer een christelijke band die twee cd's heeft gemaakt. Ik nam Little White Church van de cd New Light Burning, 1996. In de band zien we onder andere Billy Luen en Wesley Murphy, dus een family band. En Father's Family Tree was de derde door de New River Line, die ook nog twee cd's heeft uitgebracht. Deze heet Chasing My Dreams. De band, Dave Carroll, die schreef het ook. Jerry, Wayne, Cheney, Ronnie King, Mike Parker, Josh Heimer.

De New River Ramblers waren Sailing on the Deep Blue Sea. Hun LP Rocking the Boat uit 1979 is de enige die iBiblio van hen kent. Maar Discogs noemt er ook nog eentje van 4 jaar eerder. Het waren de broers Arnold, Buck en John Perry, James Burrish en Gilbert Schutt. Dus weer een family band. En daarna kwamen Sharon Coates en de New River Rains en Howard Yearwood met Many Mentions van Sharon's CD Highway to Here uit 1997. Dit is ook andere koek. Sharon Coates, gitaar en leadzang. Bill Keith, banjo. Bert Beldessery, mandoline. Jeff Weiser, fiddle. Ernie Sykes, bas. En die Howard Yearwood was gast en speelde gitaar. En toen kwam de New River Train uit Tsjechië die 4 cd's heeft gemaakt. De Heemetsberger Breakdown werd geschreven door banjo-speler Mojmir Sefcik. Leider lijkt me Ivan Dresny en de cd was het op staat heet Together Again. Heemetsberger ligt in het uiterste zuiden van Duitsland.

De band New Road bracht We Shall Rise van hun cd New Road. Ik heb 4 albums van ze en er moet er nog eentje zijn. Het zijn Stuart Wierik, Mike Ramsey, 3 vrienden en gastfiddler Jeff Tolbert. En van de New Roanoke Jug Band heb ik er 2. En Johnny Lover komt van A Pretty Girl's Love. Een cd die werd opgedragen aan hun ouders en grootouders. Scott Baldwin, Jay Griffin, plus Rusty May en Mac Trainham. En die kennen we. Jay Griffin zou niet veel later uitstappen. A Lady of the Lake was van de cd Fox Chase 1989 van Ralph Blizzard en de New Southern Ramblers. Ze hebben er 4 gemaakt en de band bestond uit Ralph Blizzard, fiddle, Gordy Hinders, Phil Jameson en John Herman. En John Lilly heeft ook nog deel uitgemaakt van deze band.

Het is John van de LP Early Morning Rain van de New Shades of Bluegrass. 1980 heeft ook nog een Shades of Bluegrass bestaan, van wie drie LP's kennen. De bezetting is heel anders, maar ze lijken in dezelfde tijd te hebben bestaan. Deze jongens maakten er slechts één en het waren Dennis Markham, Don Markham, George Ernest, Ronnie Patton, Tom Becker, en allemaal uit de buurt van Bloomington, Indiana. En de New Shades of Grass kennen we als de begeleiders van Cliff Waldron. En dat was een topband. In Ice Covered Birches van de LP Traveling Lights uit 1971 hoorden we Mike Aldridge dobro, Dave Aldridge mandoline, Ben Aldridge banjo, Bill Poffenburger fiddle, Ed Ferris bass en Jack Aldridge snare drums. Een geweldig album. En toen kwam er weer een bekende groep, G.D. Cow en de New Souths met Why Don't You Tell Me So van Holiday in Japan. Crowbanjo, Ricky Skeks mandoline of fiddle, weten we niet. Jerry Douglas dobro en Bobby Sloan bas of fiddle.

Nieuw standard bluegrass met Old Country Church van album zonder titel. Vijf man uit Centraal en West Virginia. Actief sinds oktober 2011 onder leiding van Zack Brown. Ik denk dat ze nog maar één cd hebben gemaakt, maar ben er niet zeker van. De New Strangers uit Zweden met Rambling Boy van hun LP New Strangers. Totte Bergström, Koert Berggroend, Bobby Aal, Peter Wendblad, Kjell Wenselius. En ze maakte in de jaren 70 vier LP's, maar 30 jaar later in 2012 verscheen er zomaar weer een cd van hen. Ze waren voortgekomen uit de Rank Strangers. En de Brand New Strings met High on a Hilltop van de cd No Strings Attached. Eén van hun twee. Dit waren Randall Messengill, Stuart Wierik, die hadden we ze pas ook al, met de band New Road. Mike Ramsey en die ook. Preston Smith, Tim Tipton en als gast Ron Stewart. Ze zijn dus blijkbaar uit de New Road voortgekomen. De laatste. New Students met het advies Keep on the Sunny Side van hun cd Carrion Tunes. 2021, waarvan alle partijen thuis werden opgenomen en vervolgens in elkaar gevlochten. Vijf heren en één dame uit Brookhaven, New York. Er volgt nog één deel, maar dit was het voor vandaag. Tot straks. Tot de volgende week, want ik ga naar huis.

Waylon, van zijn album Time Jumper hoorde u Playboy, geschreven en ooit voor het eerst op de plaat gezet door Wynn Stewart. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur staat in het teken van onze Nederlandse country-artiesten, zoals Waylon, die gisteravond in Hilversum de boel weer op zijn kop zette met zijn geweldige voorstelling. Inmiddels is het album Time Jumper ook op plaat uitgebracht en wordt het album verkocht tijdens de theatervoorstellingen. We gaan een stukje terug in de tijd, naar de tijd dat Ilse de Lange nog de leadzangeres was van Cash on Delivery en het prachtige No More You samen met hen op de plaats zetten.

Een nog zeer jonge Ilse de Lange in het goede gezelschap van Cash on Delivery met No More You. The Hand That Rocks the Cradle is een song die geschreven werd door Ted Harris en opgenomen werd door Glen Gamble en Steve Warner als een duet voor het album van Glen Gamble Still Within the Sound of My Voice. Het duet bereikte de nummer 6 positie in de Billboard Hot Country Singles in 1987. Sindsdien is de song vele malen gecoverd, onder andere door Ben Steeneker en Ruud Hermans.

De band Tull zal worden u met een cover van de Everly Brothers song All I Have To Do Is Dream. En ook in deze uitvoering weer erg mooi. Nina Lynn is een zangeres die woont in Amersfoort. Ze schrijft haar eigen songs en heeft inmiddels al een aantal albums op haar naam staan. Zoals het album A Taste of the Wild met daarop Let It Grow, Nina Lynn.

Nina Lynn met Let It Grow hoorde u van haar album A Taste of the Wild. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse zanger of zangeres in het voorprogramma mag spelen van een grote Amerikaanse countryartiest. Maar dat overkwam Douwe Bob wel toen hij onlangs in het voorprogramma mocht staan van niemand minder dan Zac Brown. En dat in het Amerikaanse Pittsburgh. Inmiddels is ook bekend dat Douwe Bob een contract heeft getekend met een Amerikaans platenlabel, dus dat gaat nog vervolgd worden. En dat houden wij hier bij Country Love natuurlijk voor u in de gaten. Maar voor nu gaan we eerst luisteren naar het album Born to Win, Born to Lose. Van dat album draaien we vanmiddag namelijk Wild Horse van Douwe Bob.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Mijn alter ego Helen Hayes. En het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat ik naar Nashville vertrok om het album Tell Me I'm Crazy op te nemen. In de Sound Control Studios in Nashville. Feeling Kind of Lonely Tonight is een van mijn favoriete nummers van dat album. We gaan naar het noorden van het land, want daar wonen John en Nienke. In 2022 brachten zij een prachtig album uit, getiteld A Good Day, met daarop alleen maar songs die ze zelf hebben geschreven. En dat doen ze ontzettend goed. What Do I Know is één van die mooie songs van dat album.

John en ik hoorden u met het prachtige What Do I Know? En dat brengt ons aan onze gospel voor vanmiddag. En die is van de Country Trail Band. A Bible and a bus ticket home.

Kortvraag hoorde u met Jordan en Jesse. En dat was jarenlang de tune van EO's Country Trail dat gepresenteerd werd door Wim Pols. Een zangeres die al heel wat jaartjes meeloopt in de Nederlandse country, dat is Sandra van Rijs. Inmiddels heeft ze al vele albums uitgebracht en ze treedt ook veelvuldig op, zoals aanstaande zondag. In het Overijsselse Westerhaar, in Zaal de Klampen, treedt ze het Sandra van Rijs trio op. En dat belooft natuurlijk een prachtige middag te worden met songs van onder andere Dolly Parton, Emmylou Harris en natuurlijk Ella Langley. Er zijn nog kaarten beschikbaar en het begint om 2:30. En wie weet speelt Sandra dan ook nog wel een keertje deze song, The French Song.

Snijder hoorde u met The Strength to Love. En mocht u in de buurt van Baarle-Nassau wonen of daar graag eens naartoe gaan, daar heeft Richard samen met zijn vrouw een prachtig country café waar je lekker kunt eten en goede live muziek hoort. De naam van deze Nederlandse honky-tonk is Heartland. En inmiddels hebben daar al vele country zangers en zangeressen en bands mooie live optredens verzorgd. Dus hou het in de gaten. Wie weet komt uw favoriete artiest daar binnenkort. Een van de oudste bluegrass bands in Nederland, dat is de band Four Wheel Drive. De band werd opgericht eind jaren 80 door mandolinespeler Paul van Vlodrop. Sindsdien heeft de band vele veranderingen ondergaan en heeft vele prijzen ook gewonnen. Op dit moment is de samenstelling van de band Joost van Es, Jan Michielsen, Ulrie Sieker, Alfred Bonk, Jurgen Biller en Jolanda Peters. Wij draaien hun initial song, zogezegd, Four Wheel Drive.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Wat een goodie van Nederlandse bodem. U hoorde Sandra en Andres met Storybook Children. Het trio Change of Key organiseert alweer heel wat jaren een gezellige countrymiddag in Theater en Grand Café Concordia in Haastrecht. En komende zondag vanaf 2 uur kunt u weer terecht in Concordia. En komende zondag is er een optreden van de Wieners. Maar vanmiddag draaien we hier in Country Loft nog even een mooie song van Change of Key van hun album Home is Where My Heart Is. Choose me or lose me.

Choose Me or Lose Me van Change of Key. En dat brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met de zangeres die vorige week een donderdag te gast was bij Tijd voor Max. En dat is Hilde Vos. Ze bracht daar een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton. Maar ze heeft zelf ook een heel mooi album uit, Belmont Boulevard getiteld. En met de song Tennessee gaan wij het weekend in. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
3: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: today.
1: We love you, George.
2: Hallo, ik ben Daddy Redneck en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: het is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio. I can still

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Grants. Weer 2 uur lang country muziek. Met Harry Etema ondergetekende dus. En nou ja. In 1946 scoorde Arnold zijn grote succes met That's How Much I Love You. En in 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijsten. Dat had hij 9 nummers in de top 10. Vanaf daarvan waren nummer 1. 5 daarvan waren nummer 1. En stonden daar 40 van de 52 weken van het jaar. Met Parkers Management bleef Arnold domineren. Met 13 van de 20 best scorende countrymuzieknummers van 1947 tot 1948. We gaan naar All Alone in This World Without You.

Muziek is altijd al een onderdeel van Chris Andersons leven geweest. Alleen besefte hij dat pas toen hij 18 jaar oud was. Toen zijn oom Jeff Anderson, een professionele klarinetist, Chris had horen zingen, herkende hij zijn natuurlijke talent en nodigde hem uit om de leadzang te worden van zijn voormalige band, de Blue Notes. We gaan naar Chris met Die With A Smile On My Face.

We gaan naar een special van deze week. En dat doen we met Waylon Arnold Jennings. En die leed van 15 juni 1937 tot en met 13 februari 2002. En Waylon was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant en acteur. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers van de outlaw-beweging in de countrymuziek. We gaan beginnen met Another Blue Day.

Jenning is begonnen op 8-jarige leeftijd met gitaarspelen en trad op 14-jarige leeftijd op bij KVOW Radio. Waarna hij zijn eerste band oprichtte, de Texas Longhorns. En Jennings verliet de middelbare school op 16-jarige leeftijd, vastbesloten om muzikant te worden. En werkte als artiest en DJ in College, Arizona en Phoenix. We gaan naar Anita, You're Dreaming.

0: In de jaren 70 dreef Jennings de Outlaw Country. Samen met Willie Nelson, Tom Poglazer en Jesse Coulter nam hij het eerste platinum album van de countrymuziek op, Wanted the Outlaws. Die werd gevolgd door nog een platinum album, een primeur voor een soloartiest in de countrymuziek. Al Waylon en de hit Luckenbach, Texas. We gaan naar Don't Let the Sun Set on You, Tulsa.
1: When I left Tulsa

Later sloot Weiland zich aan bij de country supergroep The Highwaymen met Willie Nelson, Chris Christofferson en Johnny Cash, die tussen 1985 en 1995 3 albums uitbrachten. In die periode bracht Jennings het succesvolle album Wilde Wolf Survive uit. En Willie werd genoemd als een van de vernieuwers van de progressieve country. We gaan naar Lucille, You Won't Do Your Daddy's Will.

Jennings was 4 keer getrouwd en had 6 kinderen. Hij trouwde in 56 op 18-jarige leeftijd Maxine Carol Lawrence, met wie hij 4 kinderen kreeg. En Jennings trouwde op 10 december 1962 met Lynn Jones. En ze adopteerden een dochter, maar scheidden in 67. Hij trouwde in hetzelfde jaar met Barbara Elizabeth Rood. En Jennings trouwde op 26 oktober 1969 in Phoenix, Arizona, met countryzangeres Jessie Coulter. En Coulter had al een dochter, Jennifer. En het stel kreeg in 1979 een zoon, Waylon Albright, bekend als Shooter Jennings. We gaan naar What You'll Do When I'm Gone.

Op 13 februari 2002 overleed Jennings in zijn slaap aan complicaties van diabetes in zijn huis in Chandler, Arizona, op 64-jarige leeftijd. Hij werd begraven op City of Mesa Cemetery in het nabijgelegen Mesa. Tijdens zijn herdenkingsdienst op 15 februari zong Jesse Coulter Storms Never Last. We gaan de laatste draaien alweer van de special, Where Corn Don't Grow.

We gaan naar een blokje non-stop. We doen met Belinda Davids. En die heeft een country album uitgebracht. My Kind of Country. 16 Country Greats in 2020. En het nummer die ik als tweede ga draaien is Crying My Heart Out Over You. Dat is geschreven door Lester Flatt en Earl Scruggs. Carl Butler en Earl Sherry werd oorspronkelijk opgenomen door Flatt en Scruggs, dat in 1960 de 21ste plaats bereikte in de nationale country hitlijsten. Ja, dat is mij even niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Maar we gaan naar twee nummers draaien van Belinda Davids. We gaan naar Broken Souvenirs als eerste en daarna Crying My Heart Out Over You.

Ja, we gaan naar de Benelux-artiesten. Modest Hippolyte Johanna Schoepen is geboren in Boom, België op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België en Nederland kennen we hem beter onder zijn artiestennaam Bobbejaan Schoepen. En Bobbejaan was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. En Bobbejaan heeft opgetreden in de Grand Ole Opry in Nashville. We gaan een nummer draaien. Ik weet al lang.

En toen kwam het bericht via de luidsprekers: willen alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

In het Friese Akkrum werd de countrygroep Early Birds opgericht door bassist Albert Veld en zanger-gitarist Henk Waringa, aangevuld met drummer Koene Paulusma en zanger-gitarist Sybren Bangma. We gaan naar een Friestalige. Blijf bij mij.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ja, welkom terug. Tweede uur van Country Rants. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren nog met het blok Benelux artiesten bezig. En we hadden nog één. Griet Wiersma is geboren in Driesem op 22 juni 1959. En Griet is een zangeres van het Friese levenslied. Na een periode van ziekte en verlies van haar man in 2025 maakte zangeres Griet Wiersma in 2026 haar rentree op het podium. En op 16 mei stond ze voor het eerst weer voor het publiek. We gaan weer de derde freestalige voor deze uitzending doen. Waas Dekbed.
1: Waas.

Ja, volgende week hebben we weer 2 uur lang countrymuziek van de Benelux artiesten, omdat het weer een even maand is. We gaan naar luisteren en vergelijk. Tumbling Tumbleweeds is een westernnummer gecomponeerd door Bob Nolan, een van de oprichters van de Sons of the Pioneers. En Nolan schreef het nummer begin jaren 30, toen hij als caddy werkte en in Los Angeles woonde. Het werd voor het eerst opgenomen door de Sons of the Pioneers in 1934. En het werd een van de beroemdste nummers die met de groep geassocieerd worden of werden. We gaan dus inderdaad eerst die van Sons of the Pioneers draaien. Daarna de uitvoering van Hank Snow. En trouwens, dat moet ik nog even zeggen, dit is een verzoek van Jan van Houten uit Serhuis te Veen.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Herman Lammers Meijers werd geboren op 7 december 1952 in Assendorf, Duitsland. En sinds 1973 is hij actief als zanger en gitarist in de klassieke countrymuziek. En treedt hij op in heel Europa. We gaan van hem draaien. Putten Tears to a Tune.

Linda on My Mind is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Conway Twitty. Het werd in januari 1975 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Linda on My Mind. En het nummer was Twitty's 12e nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijsten. We laten hem horen in de uitvoering van Cooper's Run.

Ja, we doen nog maar even een blokje non-stop. Dat doen we met James William Anderson III. En die is geboren op 1 november 1937. En Bill Anderson, daar hebben we het over, is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en televisiepresentator. Zijn zachte zangstem leverde hem de bijnaam Whispering Bill op van muziekcritici en schrijvers. Als songwriter zijn zijn composities sinds eind jaren 50 door verschillende artiesten gecoverd. En Anderson groeide op in Decatur, Georgia, en begon met het combineren van nummers tijdens zijn middelbare schooltijd. We gaan twee van hem draaien, uiteraard is een blokje non-stop. I wonder what the weather's like in Charleston. En daarna May You Never Be Alone.

0: I hope you never have to be alone like me.
1: Don Williams is geboren in Floydada, Texas, op 27 mei 1939 en overleden in Mobile, Alabama op 8 september 2017. En Don was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. Ondanks dat er geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijkste namen in dit genre. We gaan draaien Turn Out the Lights and Love Me Tonight.

Louis Marcel Jones is geboren in Niagara, Kentucky op 20 oktober 1913 en overleden in Nashville, Tennessee op 19 februari 1998. Een grandpa, zo was de bekende naam Grandpa Jones, was een Amerikaanse banjo-speler en all-time music country en gospelmuziekzanger. En grandpa is lid van de Country Music Hall of Fame. We gaan naar When the Bees Are in the Hive.

Dan doen we maar even een blokje non-stop. Met James Talley. En die is geboren op 9 november 1944. En James is een Amerikaanse singer-songwriter in de country, country blues en electric blues. En James is geboren in Tulsa, Oklahoma. En James is een kunstenaar wiens visie op de Amerikaanse ervaring, zoals auteur David McKay heeft gezegd, verbazingwekkend origineel. We gaan de tweede draaien. Are they going to make us outlaws again? En do re mi.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Pols.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
8: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

pleasure.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
1: Crossroads Country Radio is the place to be.
3: Dit is Moonlight, de muzikale knuffel voor het slapen gaan.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Apparaat.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.